Dat waren songs uit On the Town, West Side Story, Candide en Wonderful Town. Allemaal songs van Leonard Bernstein, gezongen door Alfred Drake en Roberta Peters. Met onder andere Enoch Light en zijn orkest. Deze Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 299ste keer jazz in de film. En daarbinnen voor de 33ste keer aandacht voor scores van Piero Piccioni. En wel voor de film Alastair MacLean's Puppet on a Chain uit 1970. En Le Témoin uit 1978. In 1970 wordt een boek van Alastair MacLean verfilmd waarin de drugshandel de hoofdrol speelt. Ook toen al moest je daarvoor in Nederland zijn. In de actiefilm Puppet on a Chain gaat een agent van de narcotica-brigade van Interpol naar Amsterdam op jacht naar een drugssyndicaat. Regisseur Jeffrey Reeves filmt de stad als een pool des verderfs, waar een collega van de agent al meteen op Schiphol overhoop wordt geknald en zijn assistente wordt teruggevonden aan een vleeshaak. Zelfs een priester ontpopt zich als een duivel. Alastair MacLean schreef zelf het scenario waarbij hij dankbaar gebruik maakte van de Amsterdamse grachten voor speedbootachtervolgingen en heroïnelijken. Piero Piccioni benadert Puppet on a Chain alsof het een soort witte blaxploitation movie is, waar het niet dat hij op dat genre vooruit loopt. Voor zijn dynamische score past hij hetzelfde instrumentarium toe als in de loop van de jaren 70 voor die zwarte misdaadthrillers in de grote stad wordt gebruikt. Zijn geliefde Hammondorgel klinkt niet meer zoetsappig als op een cocktailparty, maar blaast agressief over het orkest heen. De koperblazers worden bespeeld met een soul-inslag en de drums leveren een funky aandrijving. De elektrische gitaar gaat zijn eigen gang, zoals in de James Bond films. Filmcomponist Lalo Schifrin zal jaren later op diezelfde manier de harde politieman Dirty Harry gaan begeleiden in de misdaadfilms met Clint Eastwood. Omdat Alastair MacLean's Puppet on a Chain een Engelstalige productie is, kan Piero Piccioni zijn materiaal schrijven voor de London Sinfonia. We gaan luisteren naar een uitvoering door dit orkest en het orkest staat onder leiding van Harry Rabinowitsch.

Deze muziek voor Puppet on a Chain van Alastair MacLean was een buitenlands uitstapje voor componist Piero Piccioni, maar er waren er meer. Hij schreef de scores bij een paar Amerikaanse producties, maar hij was actiever in Europa. En hier kreeg hij, dankzij co-producties met Frankrijk, opdrachten voor verschillende soorten films. Via zijn goede vriend Alberto Sordi, komiek, acteur en regisseur, met wie hij aan zo'n 30 films werkte, raakte Piccioni in 1978 betrokken bij de thriller Le Témoin, oftewel De Getuige. Naast Philippe Noiret speelt Sordi in Le Témoin een Italiaanse restaurateur van fresco-Amerikaanse producties, maar hij was actiever in Europa. En hier kreeg hij, dankzij co-producties met Frankrijk, opdrachten voor verschillende soorten films. Via zijn goede vriend Alberto Sordi, komiek, acteur en regisseur, met wie hij aan zo'n 30 films werkte, raakte Piccioni in 1978 betrokken bij de thriller

En deze filmmuziek was afkomstig van It Happened in Brooklyn, een film uit 1947, met zang van Frank Sinatra, Jimmy Durant, Bobby Long, de Starlighters en Andre Previn piano, samen met een studioorkest onder leiding van Johnny Green. En u luistert, want u blijft luisteren naar filmmuziek van Julie Stein. Songs uit Three Coins in the Fountain uit 1954 hoort u nu op tekst van Sammy Kahn met zang van Frank Sinatra en een studioorkest, dit keer onder leiding van Nelson Riddle.

Nelson Riddle dirigeerde een studioorkest. U hoorde zang van Frank Sinatra met Song uit Three Coins in the Fountain uit 1954 op tekst van Sammy Kahn. Muziek dus Julie Stein. Song Three Coins in the Fountain. Daarmee gaan we verder. Zoals bewerkt in de filmscore door Victor Jung in 1954. En hij dirigeert ook een studioorkest.

En dat was dus een bewerking van Three Coins in the Fountain door Victor Jong. En hij dirigeerde zelf een studioorkest. U luistert nog steeds naar filmmuziek van June Steen. Tot slot twee ouvertures: Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962. De National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everley.

En dat was tot besluit National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly met twee ouvertures, Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962. En zo heeft u in deze aflevering van The Sound of Movies geluisterd naar filmmuziek van Judy Steyn, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies, ons filmmuziekprogramma. Vandaag met filmmuziek van Engelse componisten uit een 24-cd-box met Engelse muziek. Een en ander gedirigeerd door Sir Charles Groves. Muziek van onder meer William Walton en ter opening muziek van Eric Coates, The Dam Busters March. Hier is de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Charles Groves.

filmmuziek van Eric Coates. Dit was The Dam Busters March. Hetzelfde orkest gaat verder met muziek van Sir William Walton, Spitfire, Prelude en Fugue, Royal Liverpool Philharmonic.

luistert bij de concertzender naar The Sound of Movies. Veel muziek van Engelse componisten. Nog meer muziek van William Walton, Richard III. Ook nu weer door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, onder leiding van Sir Charles Groves.

Dat was Frederica von Stade met muziek uit verschillende filmsongs van Rodgers en Hart. Dan nu het thema Lover, zoals door Alfred Newman gearrangeerd voor de film The Pleasure of His Company, film uit 1961. Oorspronkelijke tekst is van Lawrence Hart. Hier is het studioorkest onder leiding van Alfred Newman.

Het thema Lover van en door Alfred Newman met een studioorkest. Je luistert in het uur naar filmmuziek van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. En dan nu het thema My Favorite Things uit The Sound of Music uit 1959 door John Coltrane, zoals gebruikt in de film Shame uit 2011.

En dat was in The Sound of Movies, in de reeks Jazz in de Film, muziek van de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Samenstelling Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Dit is The Sound of Movies. Deel 55 vandaag in de reeks Jazz in de Film. Met een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Geboren 1902, overleden 1979. Muziek in andermans uitvoeringen. En vandaag gaat het over South Pacific. Theater- en filmmusical uit 1949. De teksten werden geschreven door Oscar Hammerstein II. In deze eerste uitvoering Les Baxter en zijn orkest.

Dat was Frederica von Stade met muziek uit verschillende filmsongs van Rodgers en Hart. Dan nu het thema Lover, zoals door Alfred Newman gearrangeerd voor de film The Pleasure of His Company, film uit 1961. Oorspronkelijke tekst is van Lawrence Hart. Hier is het studioorkest onder leiding van Alfred Newman.

Het thema Lover van en door Alfred Newman met een studioorkest. Je luistert in het uur naar filmmuziek van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. En dan nu het thema My Favorite Things uit The Sound of Music uit 1959 door John Coltrane, zoals gebruikt in de film Shame uit 2011.

En dat was in The Sound of Movies, in de reeks Jazz in de Film, muziek van de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Samenstelling Kees Hoogenberg.

In het komend uur kunt u bij de Concertzender weer gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Voor de 316e keer jazz in de film. En daarbinnen gaan we voor de tweede keer aandacht besteden aan muziek geschreven door François de Roubaix. Twee weken geleden, in het eerste deel van Jazz in de film met muziek van François de Roubaix, lieten we zijn thema's voor Diaboliquement Votre horen, een thriller met Alain Delon. In datzelfde jaar, 1967, krijgt de componist een tweede opdracht van de filmster. Delon speelt dan, onder regie van Robert Errico, een van de titelpersonages in Les Aventuriers. De andere avonturier in Les Aventuriers is Lino Ventura. En gezamenlijk gaan ze op zoek naar een gezonken vliegtuigje voor de kust van Congo dat een schat aan diamanten moet bevatten. Als hun informatie tenminste klopt, want aan het begin van de film zijn ze hun eigen vliegtuigje ook al kwijtgeraakt door een zogenaamde grap van bekenden. François de Roubaix maakt er een dynamische score bij. Hij componeert twee chansons met tekstschrijver Jean-Pierre Lang, waarvan het nummer Laetitia prachtig sonoor wordt gezongen door Alain Delon. Laetitia wordt de eerste hit van de Roubaix en het singeltje van Alain Delon staat lang in de Franse top 10. En de film zelf trekt meer dan 3 miljoen bezoekers. In de aftiteling klinkt Les Aventuriers, gezongen door Theo Shapiro, en hij was de laatste partner van Edith Piaf. Tussendoor, wanneer de vrienden een vriendin een zeegraf geven, voert Christiane Legrand, en dan hebben we het over de oudere zus van componist Michel Legrand, het nummer Enterrement sous-marin uit. En om de zee-effecten te beschrijven bevat dit stuk geen tekst, maar neuriete zangeres, bekend van de Swingle Sisters, op de bekende Franse la-la-la wijze met de melodie mee. En de strijkers zijn impressionistisch gearrangeerd door Bernard Gérard, de vaste orchestrator van filmcomponist Michel Magne. Gérard maakt van de ingetogen begrafenis ter zee een afscheid door het kerkorgel van de Église Saint-Roch toe te voegen. En verderop in de film klinkt het stuk Enterrement sous-marin nogmaals, maar dan met pianospel en gefluit van Roubaix zelf. En hij legt er zijn ziel en zaligheid in. De filmtitel voor de Engelse en Amerikaanse markt is The Last Adventure. De tragische ironie wil dat de componist 8 jaar na Les Aventuriers tijdens het nachtelijke duiken bij Tenerife in 1975 verdrinkt. We gaan luisteren naar muziek nu door een studioorkest dat zal worden gedirigeerd door orchestrator Bernard Gérard.

Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender. Filmmuziek vandaag van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Vandaag gaat het over South Pacific. En dan nu een uitvoering van Les Brown and His Band of Renown, gearrangeerd door Les Brown, Sonny Burke, Don Bagley, Frank Comstock, Billy May, Jay Hill en Wes Hensel. South Pacific.

Muziek uit de theater- en filmmusical uit 1949, South Pacific. Deze keer in een uitvoering van Les Brown and his Band of Renown. The Sound of Movies bij de Concertzender. Bedankt aan Kees Hoogenberg.

Wanneer u deze tune hoort, weet u dat u bij de Concertzender kunt luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag aflevering 54 in de reeks Jazz in de Film. En dit keer ook een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Hij leefde van 1902 tot 1979. Words and Music uit 1948. Een muzikale komedie en tevens biografie over het duo Rodgers en Hart van de regisseur Norman Taurog. Muziek van Richard Rodgers op teksten van Lawrence Hart. Met zang van de hoofdrolspelers Mickey Rooney, Judy Garland, Betty Garrett, Lena Horne, Anne Southern en June Allison. Het MGM Studio Orchestra staat onder leiding van Lenny Hayton. Summer journeys to Niagara and to other places.

Dat was de soundtrack bij Words and Music uit 1948. Een muzikale komedie die ook biografie was over het duo Rodgers en Hart van regisseur Norman Turok. U luistert naar The Sound of Movies, u luistert naar Jazz in de Film. En vandaag staat Richard Rodgers voor de vijfde keer centraal. Billy Rose's Jumbo, een romantische musical van Charles Walters uit 1962. De film gaat over het reizende circus van Anthony Wonder. Ook dit keer zijn de teksten van Lawrence Hart. U hoort onder andere Doris Day, Martha Raye, Jimmy Durante, James Joyce, die verzorgde de zangstem voor Stephen Boyd. Het MGM Studio Orchestra staat onder leiding van Georgie Stahl.

U heeft geluisterd naar de soundtrack van Billy Rose's Jumbo, een romantische musical van Charles Walters uit 1962. De muziek was van Richard Rodgers en de teksten van Lawrence Hart. Kees Hoogenberg stelde deze The Sound of Movies voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. We beginnen met aflevering 1 over de score van de Amerikaanse componist Jerry Goldsmith. Hij leefde van 1929 tot 2004 en hij schreef de score voor Alien, een sci-fi thriller van Ridley Scott uit 1979. Jerry Goldsmith won er de Anthony Asquith Award for Film Music mee. Deze keer Demonstration Excerpts, uitgevoerd door de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman. Goldsmith zat zelf vanwege de geluidseffecten in de mixing booth. Zijn main title theme is niet in de film te horen, maar wel op de door Jerry Goldsmith geproduceerde soundtrack LP opgenomen.

U hebt geluisterd naar de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman. Muziek die Jerry Goldsmith componeerde voor de film Alien van Ridley Scott uit 1979. Samenstelling van het programma Ongehoorde Scores, Kees Hoogenberg. Ja.

Bon, bon, là, toujours comme ça.

Komend uur kunt u weer gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de Sound of Movies, Jazz in de Film 298, waarin voor de 13e keer aandacht voor de muziek van Piero Umiliani. In de vorige uitzending van The Sound of Movies noemden we de misdaadthriller Colpo Rovente als voorbeeld van een mengeling tussen Amerikaanse detectivefilms uit de jaren 40 en de Mundo-documentaires uit Italië. De zogenoemde Mundo-films vormen een subgenre in de Italiaanse cinema van de jaren 60-70. Het zijn quasi-objectieve registraties van menselijk gedrag in de hele wereld. Vandaar het woord Mundo. De snel achter elkaar gemonteerde rites en gebruiken beogen vooral het publiek te choqueren. En seks en geweld voeren dan de boventoon. Hoe extravaganter de uitwassen in beeld worden gebracht, des te meer ze de sensatiezucht van het publiek bevredigen. Filmmaker Luigi Scattini heeft eerder zulke films geproduceerd, zoals Sweden, Heaven and Hell in 1968 en Angeli Bianchi, Angeli Neri uit 1969. En in beide gevallen werd de muziek gecomponeerd door Piero Umiliani. Ook de documentaire Questo Sporco Mondo Meraviglioso van Scattini valt in deze categorie. En niet voor niets luidt de vertaling van de titel Deze smerige, wonderbaarlijke wereld. De film wordt in 1971 opgenomen door Scattini samen met regisseur en producent Mino Loy. En de filmen onder meer in Zweden, hoe kunstmatige inseminatie tot stand komt en welke voorbehoedsmiddelen er worden gebruikt. In Japan registreren ze georganiseerde hondengevechten. En in Libanon de training van Palestijnse kindsoldaten. En in de scholen voor softalonkinderen hoe deze kinderen leren omgaan met hun misvormde ledematen. En met opzet zijn het onderwerpen die journalistiek niet worden onderbouwd en die de controverse opwekken. Deze film levert niet dezelfde winst op als de voorgaande Mundo-producties. Verschillende sequenties worden dan ook aanstootgevend gevonden en worden door de censuur eruit geknipt. En hierdoor verdwijnt ook de soundtrack-LP geruisloos uit de handel. De score is ook nu weer van Piero Umiliani. Hij houdt het bewust luchtig. Enerzijds schept hij daarmee een scherpe tegenstelling tot de beelden, waardoor het effect nog indringender wordt. En anderzijds versterkt de muziek het vermaak bij het zien van andermans, zal ik maar noemen, uitdagingen. Door zijn composities in zijn bekende lounge-stijl te gieten, schept Umiliani voor de kijker een veilige afstand tot de chockerende onderwerpen. De score heeft daardoor een hoog een om een fam gehalte. En dat was het, zoals u weet, het romantische drama uit 1966 met de bekende la-la-la-deuntjes van componist Francis Lai. En ook probeert Umiliani een nieuwe Mana-Mana-hit te krijgen. Mana-Mana was namelijk zijn grote succes in Scattini's seksdocumentaire Sweden, Heaven and Hell. Hij titelt het bewuste themaatje nu zelfs Mana Cowboy. En het wordt net zo nasaal geneuried als het origineel door gelegenheidsartiest Sandro met ritmische begeleiding. Sandro fluit en humt ook andere nummers in Questo Sporco Mondo Meraviglioso samen met de vocale artieste Giulia. Piero Umiliani dirigeert een studioorkest met als achtergrondkoor Cantori Moderni di Alessandroni.

de concertzender is het weer tijd voor The Sound of Movies. En we zijn toe aan aflevering 44 in de reeks Jazz in de Film. En daarvan dan weer deel 3 met composities van Alfred Newman. We beginnen met de muziek die hij componeerde voor Take Care of My Little Girl. Een filmdrama van Jean Negulesco uit 1951 over het studentenleven op de campus. Met onder andere Mitchie Gaynor in een van de hoofdrollen. Het studioorkest staat onder leiding van de componist zelf, Alfred Newman.

U luistert naar filmmuziek van Alfred Newman. The Pleasure of His Company is een komedie uit 1961 van regisseur George Seaton met Fred Astaire, Lily Palmer en Debbie Reynolds in de hoofdrollen. Het verhaal van een debutante die met een ranch-eigenaar trouwt. Alfred Newman dirigeert wederom het studioorkest in de muziek die hij schreef voor The Pleasure of His Company.

U luisterde naar de muziek die Alfred Newman componeerde voor The Pleasure of His Company, een komedie uit 1961 van regisseur George Seaton met Fred Astaire, Lily Palmer en Debbie Reynolds in de hoofdrollen, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist. Alfred Newman maakte muzikaal gesproken de dienst uit in deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenbirk.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En het gaat worden aflevering 52 in de reeks Jazz in de Film, met een vierde aflevering over de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Hij leefde van 1918 tot 1990. Het wordt muziek voor zijn film, niet voor zijn film, maar voor de film West Side Story uit 1960. We laten nu niet eerder uitgebrachte instrumentale tracks uit de filmversie van de Broadway musical horen op een libretto van Stephen Sondheim. Luistert u naar een studioorkest onder leiding van Johnny Green.

En zo heeft u geluisterd naar niet eerder uitgebrachte instrumentale tracks uit de filmversie van de Broadway musical op het libretto van Stephen Sondheim. En ik heb het over West Side Story. U hoorde een studioorkest onder leiding van Johnny Green. We gaan verder met muziek van Leonard Bernstein, ook uit de West Side Story. En nu de versie van het Oscar Peterson trio in een opname uit 1962. Met uiteraard Oscar Peterson achter de piano, bas Ray Brown en de drums worden bespeeld door Ed Thigpen.

0: you can do better than that.
1: It's love.
0: Try again.
1: It's love.

En dat was muziek geschreven door Leonard Bernstein voor de televisiemusical uit 1958, Wonderful Town, teksten van Betty Comden en Adolf Green. U hoorde zang van Rosalind Russell, Jacqueline McKeever, Sidney Chaplin en Jordan Bentley en een studioorkest onder leiding van Leeman Engel. Dan gaan we verder met muziek, ook gecomponeerd dus door Bernstein, Prelude, Fuga en Riffs, gecomponeerd tussen 1949 en 1952 voor klarinetist Woody Herman, maar nooit door hem uitgevoerd en vervolgens door Bernstein bewerkt als courtroom bijlay voor de Broadway musical A Wonderful Town. Maar in 1952 werd het daarin slechts gedeeltelijk gebruikt. Ten slotte kon het in zijn geheel gepresenteerd worden in What is Jazz? En dat was een televisieshow uit 1955. Luistert u naar Benny Goodman op klarinet, Columbia Jazz Combo onder leiding van de componist zelf in een opname uit 1955.

En u hoorde in de Sound of Movies een opname uit 1955, en wel van het Columbia Jazz Combo onder leiding van Leonard Bernstein, met op klarinet Benny Goodman. Muziek was dit van prelude, fugue en riffs, gecomponeerd door Bernstein dus. Tot zover deze Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. In onze serie Jazz in de Film, aflevering 47, filmscores van de Engelse componist Julie Stein. Hij werd in 1905 in Londen geboren en overleed in 1994 in New York. Zijn eerste score schreef hij in 1927. Zijn muziek wordt nog steeds gebruikt in allerlei films en televisieseries. Vandaag in The Sound of Movies één filmscore en één score voor televisie. Allereerst It Happens in Brooklyn, een romantische muzikale komedie van Richard Worf uit 1947, met een hoofdrol voor Frank Sinatra. De songteksten werden geschreven door Sammy Kahn. Zang van Frank Sinatra, Jimmy Durante, Catherine Grayson en Bobby Long. Pianosolos door Andrew Previn en ook een studioorkest onder leiding van Johnny Green. It Happened in Brooklyn.

Dat was It Happens in Brooklyn, een romantische muzikale komedie van Richard Worf. Met een hoofdrol voor Frank Sinatra en verder Jimmy Durante, Catherine Grayson en Bobby Long. En een studioorkest onder leiding van Johnny Green. Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender met filmmuziek van Julie Stein. Dan nu Ruggles of Red Gap, een televisieuitzending was dat uit 1957. Brooklyn, een romantische muzikale komedie van Richard Worf. Met een hoofdrol voor Frank Sinatra en verder Jimmy Durante, Catherine Grayson en Bobby Long. En een studioorkest onder leiding van Johnny Green. Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender met filmmuziek van Julie Stein. Dan nu Ruggles of Red Gap, een televisieuitzending was dat uit 1957, gebaseerd op de beroemde comedy van

Met zang van Michael Redford, Peter Lawford, Jane Powell en David Wayne. De Buster Davis Choir en verder een studioorkest onder leiding van Buddy Brackman. Ruggles of Red Gap.

Ook dit is muziek van Julie Stein, Ruggles of Redcap, een televisieuitzending uit 1957. Met zang van onder meer Michael Redford en Peter Lawford, de Buster Davis Choir en een studioorkest onder leiding van Buddy Bragman. In ons programma The Sound of Movies en de serie Jazz in de film. Samenstelling voor de concertzender Kees Hoogenbeek.

En deze tune betekent weer een nieuwe aflevering van The Sound of Movies bij de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar aflevering 50 in de reeks Jazz in de Film met filmmuziek van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Hij leefde van 1918 tot 1990. On the Town, een romantisch muzikale comedy van Stanley Donen en Gene Kelly uit 1949. De teksten zijn geschreven door Olive Green en Betty Comden. En de score bevat ook de songs Prehistoric Man, Main Street, You're Awful en Count on Me, gecomponeerd door Roger Edens. En u hoort de zang van de hoofdrolspelers Frank Sinatra, Gene Kelly, Julius, Manchin, Bern Hoffman. En zij worden begeleid door een studioorkest onder leiding van Lenny Hayton.

Wait, what?

Dat was vol muziek uit It Happened in Brooklyn, een film uit 1947. Zang Frank Sinatra, Jimmy Durant, Bobby Long en de Starlighters. En de pianist was Andre Previn. U hoorde ook het MGM Studio Orchestra onder leiding van Johnny Green. We luisteren naar filmmuziek van Julie Steen. Song uit de Three Coins in the Fountain. En dat is een film uit 1954 met tekst van Sammy Kahn. Zang van Frank Sinatra en een studioorkest onder leiding van Nelson Riddle.

Zang was dit van Frank Sinatra Studio Orkest onder leiding van Nelson Riddle. Het was muziek, zong uit de Three Coins in the Fountain uit 1954, tekst van Sammy Kahn. En de volgende song is ook uit Three Coins in the Fountain, zoals bewerkt in de filmscore door Victor Young in 1954. En nu uit te voeren door een studioorkest onder leiding van deze Victor Young.

dat was een studioorkest onder leiding van Victor Jong. En Victor Jong die maakte ook de bewerking van deze song Three Corns in the Fountain. Een film dus uit 1954. U luistert naar filmmuziek van Judy Steen. Tot slot twee ouvertures. De ene is uit Bells Are Ringing uit 1960. En de tweede is uit Gypsy uit 1962. U hoort de National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly.

En dat waren tot besluit van deze Sound of Movies, twee ouvertures. De eerste was Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962 was de tweede. Filmmuziek van Judy Steen, uitgevoerd door de National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Bij de concertzender hebben we de film gestart en dat betekent dat u kunt gaan luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag is dat muziek uit de film The Wonderful World of the Brothers Grimm. En de muziek is van de Amerikaanse componist Leigh Harline. Hij leefde van 1907 tot 1969. Het is een biografische film over de Deense broers Wilhelm en Jacob Grimm. De regisseurs van de film zijn Henry Levin en George Pal. Het MGM Studio Orkest vertolkt de soundtrack.

That's All zongen ze. Nou, u hoorde het filmmuziek van Judy Stein uit de musical film Step Lively uit 1944. Er zijn toen songs gemaakt die het niet hebben gehaald, zoals je dan zegt. Songs die niet werden gebruikt in de film. Daar laat ik u graag toch nog twee van horen. Frank Sinatra zingt samen met Gloria de Haven twee songs, twee ongebruikte songs uit de film Step Lively.

It's only money, it's only gold, zongen ze. U luistert naar filmmuziek van Julie Stein. Drie songs uit de film Double Dynamite. Frank Sinatra, Groucho Marx en Jane Russell. Nog meer muziek van Julie Stein. Theatermusical High Button Shoes uit 1947. Gaat er een heleboel nummers uit horen. En u zal ook heel veel herkennen, want er zit ook bewerking in. Bijvoorbeeld in de Tribute to Jerome Robbins. Daar hoort u muziek terug van Leonard Bernstein, van Stephen Sondheim, Jerry Bock en Moose Charlap. Alles gespeeld door de Boston Pops Orchestra onder leiding van John Williams.

In dit programma The Sound of Movies zijn we heerlijk bezig geweest met grammofoonplaten omdraaien, rechtzetten, de naald erboven. En dat allemaal om u filmmuziek te laten horen, gecomponeerd door Julie Stein. Dit programma, The Sound of Movies, werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenburg.

U luistert naar de Concertzender en u heeft het al begrepen. Met deze tune kunt u weer gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 295ste keer aandacht voor jazz in de film en daarbinnen voor de 31ste keer aandacht voor de componist Piero Piccioni. Het boek La Dame aux Camélias is de spreekwoordelijke roman uit de periode van de romantiek. In 1848 romantiseerde Alexandre Dumas junior in zijn boek de tragische geschiedenis van een volksmeisje uit Normandië dat als courtisane in Parijs roem vergaarde bij aristocraten en kunstenaars. En daar bezweek ze al op haar 23ste aan de TBC. En deze tuberculose velde haar een half jaar voordat ze door de roman van Dumas onsterfelijk zou worden. Het verhaal van de dure prostituee zorgde voor een schandaal, ook in de toneelbewerkingen of als opera. La Traviata van Verdi werd in 1853 dus ook met zulke gemengde gevoelens ontvangen. En in 1912 werd het boek voor het eerst verfilmd met Sarah Bernhardt in de titelrol en ze zouden nog tientallen verfilmingen volgen. In het Engels heette La Dame aux Camélias veelal Camille, naar de bloem Camellia japonica. In de zwijgende film Camille uit 1921 speelt Rudolf Valentino de jonge man Armand Duval. En dat is dus de jonge man die verliefd wordt op de donkerharige schoonheid. En niet voor niets heeft deze Armand Duval dezelfde initialen als Alexandre Dumas. De schrijver zelf namelijk was in zijn jeugd als een blok gevallen voor deze dame. Het dramatische verhaal is ook overgezet naar de moderne tijd, waarin er minder problemen werden verwacht met de censuur. De Amerikaanse regisseur Radley Metzger had naam gemaakt in de porno-industrie voordat hij zich, medio jaren 60 was dat, ging richten op het importeren van kunstzinnige erotische speelfilms uit Scandinavië. En zo kwam hij op het idee dat hij ook dit soort films zelf kon maken. Met zijn sterke gevoel voor belichting, chique locaties en spannende mise-en-scènes kwam hij in Italië terecht. En daar draaide Metzger in 1969 een nog verder geërotiseerde versie van La Dame aux Camélias met de Engelse titel Camille 2000. Het verhaal wordt hierin weer verteld vanuit de hoofdpersoon, de jongeman Armand Duval, een rol in dit geval van Nino Castelnuovo. En de dame heet ook weer Marguerite Gauthier, gespeeld door de Française Danielle Gobert. In de vrijgevochten jaren 60 is zij verslaafd aan seks en aan geld. Nieuw aan deze versie is dat ze nu verliefd wordt op de knappe zoon van een industrieel in Rome. En de argwanende dominante vader van die jongen is er de oorzaak van dat de prostituee sterft aan een overdosis drugs. De score bij Camille 2000 is een kolfje naar de hand van Piero Piccioni. De lange titelrol begint met een romantisch liefdesthema, maar gaat over in muziek die past bij alle woeste orgies in de dure villa van de Gaul Girl. Piccioni was een meester in het componeren van achtergrondmuziek die door de instrumentatie, in dit geval van Hammondorgel, elektrische gitaar en staccato bespeelde saxofoons, tragiek en onheil laat doorklinken. En de score van Camille 2000 die werd gearrangeerd en ook gedirigeerd door de componist zelf.

En het was een studioorkest onder leiding van Alfred Newman. Muziek afkomstig van de film How to Marry a Millionaire. Een romantische comedy van Jean Negulesco uit 1953. Met beroemde actrices als Marilyn Monroe, Betty Grable en Ron Bacall. Gaan we verder met de muziek van Alfred Newman. Als aanvulling volgen er nog twee thema's uit beroemde scores van Alfred Newman. Thema Conquest uit de avonturenfilm Captain from Castile uit 1947. Henry Mancini en his Big Band hoort u en het jazzarrangement stamt van Henry Mancini.

En als u deze scores herkende, ze waren uit het thema Conquest uit de avonturenfilm Captain from Castile uit 1947. U hoorde Henry Mancini en his Big Band. En Henry Mancini heeft zelf ook het arrangement gemaakt. Gaan we nog naar een thema uit de film A Certain Smile uit 1958. U hoort een studioorkest.

Een studioorkest speelde het thema uit de film A Certain Smile. 1958 is deze film gemaakt. En tot zover deze aflevering van de Sound of Movies, samengesteld weer door Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Aflevering 43 in de reeks Jazz in de Film. Met daarin alweer het derde programma over de componist David Rexon. David Rexon die leefde van 1912 tot 2004. Hij studeerde onder andere bij Arnold Schoenberg. En hij was een bijzonder goede vriend van George Gershwin. En speelde later met Benny Goodman en zijn orkest. David Rexon componeerde voor meer dan 100 films, tekenfilms en tv-series. U kunt nu luisteren naar, en let wel, een grammofoonplaat. Een echte oude LP. En de technicus zit al handen wrijvend achter de draaitafel om dit mooi voor u te laten horen. Force of Evil, zo heet de film. Een film noir van Abraham Polonsky uit 1948. Een advocaat regelt de zaken van een crimineel uit het gokcircuit van New York. U luistert naar het studioorkest onder leiding van de componist zelf, David Rexon.

0: Force of Evil. Een film noir van Abraham Polonsky uit 1948. En het was dus David Rexin die daar de muziek voor schreef. Dat heeft hij ook gedaan voor tekenfilms. We laten nu muziek horen uit Giddy Up, Unicorn in the Garden en Madeline. Films uit 1950, 1953 en 1952. Filmmuziek van David Rexin.
1: Here is the entire portion of Giddy Up, scored by David Rexin, that accompanies the dancing horse. The composer has called this dance sequence Hoof Loose and Fancy Free, or What Killed Vaudeville?

In dit programma The Sound of Movies luistert u naar filmmuziek van David Raxin. En zojuist heeft u muziek gehoord bij 3 tekenfilms. Dan nu weer naar het grotere werk. U luistert naar Carrie, een romantisch drama van William Wyler uit 1952. Het boerenmeisje Carrie Meeber trekt naar de grote stad Chicago op zoek naar succes. Maar door haar goedgelovigheid komt ze echter al gauw in de problemen. De hoofdrollen speelden in die film Laurence Olivier en Jennifer Jones. U luistert naar Carrie, muziek van David Raxin.

Ja, dat waren de romantische stemmen, althans met veel violen erachter, van Laurence Olivier en Jennifer Jones. I can't live without you, said he. Say you love me. En zei, I will be a decent wife for you. En dat was in 1952, de film Carrie, met muziek van David Rexon. Dan nu een andere film, en dat is Separate Tables, een romantisch drama van Delbert Mann uit 1958, met in de hoofdrollen Rita Hayworth, Deborah Kerr en David Niven.

Het speelt in een hotel aan de kust in Bournemouth. En dat hele hotel zit vol met roddels en intriges. 'S Nachts slaapt men vaak bij elkaar in de slaapkamers, maar overdag zit men aan separate tables.

In dit programma The Sound of Movies, voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg, heeft u geluisterd naar muziek van David Rexin. De techniek en aan de ouderwetse draaitafel zat Ruud Kluten en de presentatie deed Evert-Jan Nachtegaal.

Dit is de Concertzender en dit is The Sound of Movies. Met aflevering 41 in de reeks Jazz in de Film. Dit is de derde aflevering over de Amerikaanse componist en songwriter Harold Arlen. Zijn muziek werd in honderden films gebruikt. Zelfs na zijn dood zijn er nog een honderdtal films waarin zijn songs en muziek worden gebruikt. Tot vandaag de dag aan toe. Maar in deze aflevering komen scores uit de jaren 40 en 60 aan bod. We beginnen met muziek uit de film Cabin in the Sky, een fantasy musical van Vincente Minnelli uit 1943. Met zang van Ethel Waters, de Hal Johnson Choir, Louis Armstrong, Lena Horne en Eddie Rochester Anderson. De teksten zijn van E.Y. Yip Harburg. Extra muziek werd gecomponeerd en gearrangeerd door Roger Edens. Verder hoort u het MGM Studio Orchestra onder leiding van Georgie Stoll en Louis Armstrong en his orchestra.

U luistert naar filmmuziek van Harold Arlen. En dat was muziek uit de film Cabin in the Sky uit 1943. U hoorde onder andere de sterren Ethel Waters, Louis Armstrong en Lena Horne. We gaan verder met de titelsong uit de film Stormy Weather uit 1942. De tekst is van Ted Kohler en het wordt gezongen door Lena Horne.

0: A time.
1: Dat was Lena Horne. Ze zong Stormy Weather uit de gelijknamige film uit 1943. U luistert naar filmmuziek van Harold Arlen. We gaan verder met diverse filmsongs met zang van sopraan Judy Kay. We beginnen met Fancy Free, op een tekst van Johnny Mercer. Dan gaan we verder met Green Light Ahead, geschreven voor, maar niet gebruikt in de film A Star Is Born uit 1954. De tekst is van Ira Gershwin. Dan hoort u Sing My Heart uit de film Love Affair uit 1939, op een tekst van Ted Kohler. En tenslotte hoort u God's Country, geschreven in 1937, maar pas gebruikt in de film Babes in Arms uit 1939. De tekst komt van Yip Harburg. U hoort de sopraan Judy Kay met Peter Howard op piano.

U hoorde verschillende filmsongs van Harold Arlen, gezongen door de sopraan Judy Kay. We gaan verder met de American Negro Suite, een cyclus van 6 liederen, 4 spirituals, a dream and a lullaby. Het is een stuk uit 1941 dat ergens doet denken aan Porky en Bess, waarin ook gospel-elementen als kunstlied werden gepresenteerd. Het libretto is van Ted Kohler, met sopraan Judy Kay, Peter Howard op piano en de Premier Gospel Quartet.

U hoorde de gehele American Negro Suite van Harold Arlen, gezongen door de sopraan Judy Gay. Dit was The Sound of the Movies, samengesteld door Kim.

Dag, dit is de concertzender met het programma The Sound of Movies. Aflevering 42 in de reeks Jazz in de Film. Muziek van de Amerikaanse componist David Rexin. David Rexin, hij leefde van 1912 tot 2004, studeerde bij Arnold Schoenberg. En hij was een bijzonder goede vriend van George Gershwin en speelde later met Benny Goodman en zijn orkest. David Rexin componeerde voor over de 100 films en tv-series. We laten muziek uit 3 films horen, alle 3 uit de jaren 40. Om te beginnen Fallen Angel, een film noir, zwart-wit dus, van Otto Preminger in 1945. Over een moord in een plattelandsrestaurant en het oplossen van de zaak door de eigenaar ervan. U hoort het studioorkest onder leiding van de componist zelf, David Rexin.

And I was in love, zong de meneer. Fallen Angel, daar was deze muziek uit. Een filmnoir van Otto Preminger uit 1945. En de muziek was van David Wrexham. Want u luistert in dit programma naar filmmuziek van David Wrexham. Nu uit de film Whirlpool. Eveneens een filmnoir van Otto Preminger uit 1949. En deze film gaat ook over een moord. En de dader is een kleptomane en die wordt beschuldigd van de moord, omdat ze dat gedaan heeft, waarschijnlijk via een hypnose. U hoort de main theme en de trailer. Het studioorkest onder leiding van David Wrexham.

verslik me bijna in de popcorn, zo spannend is dit allemaal. U hoort de muziek uit de film Whirlpool. U luistert in dit programma naar filmmuziek van David Rexen. Ook in de volgende film gaat het over moord. Het is dus eigenlijk een moordprogramma wat we hebben. De film heet Laura. Laura en de detective, daar gaat deze film over. Een prachtige zin daaruit is: The story of a love that became the most fearful thing that ever happened to a woman. U hoort, de film is uit 1944 trouwens, u hoort de Laura Suite, Theme and Variations. Het studioorkest staat ook nu weer onder leiding van de componist David Rexen.